in de lood geboren. Of in een laan met aan de licht. Ik wou me altijd wat verloren. En teun de spuug om mijn gezicht. Ik ken de kerken en de kraan. Van Grun tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwolen.

Ik ben gelukkig nooit verankerd. Soms woon ik hier en leef ik door. Ik heb mijn leven nooit verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwoor. Ik hou van water en van orde. Ik hou van schommel en van duur. Er is geen stuiver die ik spoorde. Ik leef gewoon van uur tot uur.

beetje staan. Door kom ik echt naar onderuit. Ik lot mijn laadjes in mijn zwaam en verder zuigt het zomaar uit. Voorlopig blijf ik die nog vuil.

Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het erom.

Op dat deer, een kogel scheurt de roet. Het ging er ene oor in en het andere. Hatri, hallo, harli. Oh, het andere oor weer oest.

maart. Hadri, halli, hallo, halli, hallo. Ik zin een jager, een jager. Ben ik geen hallo, hallo, halli, ha. Ik kon het niet meer doen. Ik kon het niet meer doen. Het was 3 november, de Hubertusjacht. Het lupt in 12 uur, het angeles kleppen zacht. Ik richten op m'n reet, en dat het van mij van weet.

In het neonlocht, daar kleumt een man. Hij richt zijn blik omhoog. Zijn haan diep in lege buizen. Een locht blinkert in zijn oog. Zo de winkel straalt in het helle locht. En versiering schold en groen. Hij voelt zich leeg. Maak al die kerstcadeaus. En Rudolfs in de tuin. Telt zeven sterren tussen wolkendeur. En hij herinnert het ze weer. Die stallarms woor in Bethlehem. En het doet hem zeer. Hij denkt aan het jonkie in de kribbe. Het verwondert hem al meer. Dat alles zo veranderd is. En het doet hem zeer.

over straat zweeft muziek. Het orgel speelt het oude lied. En het koor zingt van het wonder. Maar hij hoort het niet. En in die koude, witte winternacht dweelt zijn gedachten naar heel ver. Naar het wonder van het locht. Hij hoort een stem, oh zo helder, als over water van heel ver. Een stem die zachtjes tot hem spreekt.

Hij richt zijn blik omhoog. Zijn handen diep in lege buizen. Maar een lucht blinkert in zijn oog.

Een café noir of lemonade, de crêpe Suzette met chocolade. Non de pie, non de pie, non de pie. Tegen die broen zeggen ze beige, en tegen chenille zeggen ze neige. En liet.

Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op na aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

die trappen eens op huis aankomt. Maar dan is het weer vroeg dag. Oh, nou komt er nog maar weer eens uit. Ja, ik kom het nog wel weer eens ophalen. Kijk trons maar weer eens een keertje achterheen. Ja, ik kom nog wel eens langs. Nee, daar hebben we niks aan. Die moet er wel in komen. Nou, had Olibert geet als ons, dan heurt weet wel.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

Harry hier in de Leute. Het Hebrecht Vredeveld. Het weer is nooit goud en ook nooit slecht. Ik heb het zo besteld.

Vangers Blues. Les kwam geen vroes geloof, bied een huilen dikke boer. Zei tegen de beste man, hey beste man, wat kiekst u zoer? Zit een rutten in mijn buiten,

0: De Röttenfangers Blues.
1: Röttenfangers Blues.
0: Stöbelstok in hand, en stevelstor in kruis. U roept dat in fatin en wie de gooi gezoes. Dit is de Röttenfangers Blues.

pist mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergaar. En ik moet naar de ding dat die night, want toen moogs mij de koppen.

bent. Wie hebt met heel veel willen dan dat meuf aan ons gelum? Want om in Henniks schaar te staan, daar kun je alleen van drum. Hij al die jaren zo presteert.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarde vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Moet je voorstellen, zo'n mooi ouderwets dorpscafé. Gewoon aan de brink of aan de straat. Of, ja. Gewoon mooi, klein, markant café.

Zo'n prachtig plekje. Maar ja, het is wel de boetenkade wat zo mooi is, hè? De binnenkaars. Zuchtig Geert Schikman, maar wat is het altijd wat? Het is allemaal verolderd, de pan zo zwart. De afvoer verstopt en de koeling defect. Er onder de schorsteen doorlekt.

0: Mis Mieges, dat weet je allemaal wel waar dat ben, hè?
1: Meegommels.
0: Hé? Meegommels?
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja, Meegommels.
1: Jij, bent de Louise, ja.
0: Ja, Meegommels.
1: Ja, oh ja.
0: Mis Mieges, dat ben Mieren, hè?
1: Oh, oh.
0: Plasplassers. Mis Mieges.
1: Ja. Ja, jongens. De wiemel vol

mooi café, hè. Maar Geert wordt eigenlijk wel een mol kwiet. En omdat wij altijd zo pochten, dachten we, wat, ik vraag de jongens misschien dat een van de jongens wat kopen wil. En dat doet niet de duur fort. En dan kun je er zelf ook nog eens weer uit gaan.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
1: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
2: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
0: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Als ik aan vroeger denk, dan vang ik stikkelbosjes uit de sloot. Dan heb ik weer kikkerdril in grote glazen potten.
1: Dan klim ik weer naar Externussen met mijn kameraad. Dan vaar ik weer op zelfgebouwde vlotten.
0: Als ik aan vroeger denk...

0: klinkt het dreunt die van de tafels door de klassen.
1: Maar het was niet goed genoeg, het kon een leven lang niet met.
0: Het was niet sterk genoeg, er is als niks van.

0: toen zingen wij Kessera, Sera met Doris D.
1: Ik spaar de kogelplaatjes van Roy Rogers.
0: Ik die van John Wayne.
1: Wij drukken Sputnik.
0: Ik wil mijn

0: in elke fietstas op de Solex bij Miva. Veilig achter zien lange leren jassen.
1: Een hele dag op schoolreis, voor het eerst in Dronerzand. Met bananen, 10 kadetties in de tas.

helemaal in de monden, is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vraag, zet je maar even. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe voice, ik vind het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht.

Flamingo gaat er altijd in. Heb je soms geen zin? Zak het feest wel in. Hater in het begin.

Flamingo gaat toch altijd in. Hij was de dode opgeschreven. Nou ja, hij zal niet lang meer leven. Maar zei, hij wacht hij leven. Flamingo gaat toch altijd in. Dus de allerlaatste is feitelijk nooit de laatste. Maar altijd de ene laatste. Flamingo gaat toch altijd in. Het is heel lekker. Het is heel mooi. Heel fijn. Flamingo. Zo, die zit erin.

0: met Oeda. Dat kon wat duizend euro beter. En met Oeda?
1: Oh ja, met slechte lucht in het al niet goed.
0: Ja? Rina, hey, hoe ging het met Oeda?
2: Ja, eten en drinken, daar ging het wel maar.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
1: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
0: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
0: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mann, nu hou ze mich, doe eens moeten zien. Ik kost vertellen, gleuterde vertwieën. Ik maakte de gewies, zwart voor wit. En hoe geloof het mag, of net. Ik loog de ganse boel bij mekaar. En geen minste zag, hé, hey, dat is raar. Ik huurde in de manen die niks bewegen kost. En na mijn behandeling ging hij helemaal los. Met mijn helend water genoot zich de krankenlaap. Pakte alles wat de lui mij wilde geven. Neem ze stelen. Nou ja, dat is mij een bederven. De hitte in deze woestijnstad maakt mij gans wild. Vooral omdat niemand schet van mij geldt. De trucendoor scheet weer open. Dan loopt in de voet, daar kom je eens aangekropen. Met hel en verdoemenis dreig ik door. Maar ze lopen uiterig. Niemens blijft door. Ik zie je dat ik hij mijn tijd voor doe. Dus ik ga de herberg in, voor een glas wijn of zo. Een oude heer komt naar mijn touw en zegt dat ik aardig gette bij je hou. Mij zegt, vurige mond kom hier in de maan. Net te geloven, daar kost er echt het van. Hij dreigde net met verdoemenis en hel. Maar ik al de zachtjes u verleefde. Wat ik dicht vertel. En het gekste, geld willen verginnen. De vroeg ze gaaf, wat kost het door nu met winnen? En echte kranken raakte hij leefdevol aan. En jiekerinnen die doorwoog, stond er versteld van. Geen idee waarom ik nog van stad naar stad trek. Voor die nu gaar niks meer. Dat is toch te gek? Ik ga naar zoeken hoe die is. Want hij had get wat ik mis. Hij had de lu u vertuigd dat hij het kent. En schieken wat de michtes aangaat. De vreemde vent. Hij zei het mij fijn dat ze metgees. Het kreeg hoog betaald, maar wel aan het eind van de race. Ach, ik ga maar met hem met. Waarom ook eigenlijk net? Zolang hij mij betaalt, aan ik ging zorgen. Vergond naar Jeruzalem. Morgen.

ideale brug waar Van Gogh heeft staan. Zagen ze in de verte de snikhaal niet gaan. Volle stout met turf, trakken de mens of peert, die tijd is nog voorbij.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
1: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
0: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
2: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oké, zo doen dan. Een echte Achterhoekse boogie. Heugenis, normaal!

nevel valt over het Drense land. Ik krijg onrust in mij de overhand. Dan moet ik naar de heide toe. Dood,

Met wie ik ooit nog weer in nevelige nachten. Op mijn lief, maar vooral niet op uw wachten. Uw dorend lachen, lief is dan. Dampig schier en schinsel van de volle maan. Heel dichter, en we nog bij mekaar. Ik stof een stief, als een zwaar.

zacht. En weet je hoe ik nou een lippen smag? Maar als ik dan een smok wil geven, dan ben je niet zo weer rap verdwenen.

vertel me het verschil is tussen goed en slecht, geluk en pech. Vertel me het verschil is tussen

baiser met jou. Ik had uw kleren uitgetrokken en op het strand gesmeten. Ik had ze netjes voor u opgevouwen. Ja, gij rende zo poedelnaakt het water in. En ik kwam op mijn gemakje met een boxershort achterover. Ik heb vannacht met jou gezwommen. We hebben samen kussend in de zee gestaan. En dat waren goed. Ja, dat waren goed. Ik heb vandaag met jou in het park gewandeld. Want het waren fantastisch mooie dagen. Gelopen, dat doen we normaal eigenlijk nooit, maar ik denk dat het kwam omdat we allebei het gevoel hadden dat niemand ons zag. Zo lekker een beetje lopen kletsen, in de zon gelegen, ik had een flesje wijn meegebracht. Die hebben we helemaal opgedronken, het waren Italiaanse, op het kaartje bij de Jumbo stond, soepel en zacht. Als schaar.

jou zit weer vanavond nog wat na te boren. En ik kijk hoe in uw dronken ogen aan. En jij zegt dat je bang bent, zo bang, zo bang. Dat ik bij je weg zal gaan. En je zegt dat je soms bang bent voor de duivel die je af en toe denkt te zien in mij. Ik denk dat het vooral ook de angst is voor de duivel in uw eigen lijf. Maar het komt goed. Alles komt goed. Ja, het komt goed.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

elke vijf minuten moet dan nog de plie. Het is al die wat gribbelend hart die lieve. Daarom doe ik dat, dat. Zo, zo, zo, zo, zo. Dat. Zo, zo, zo, zo. Je lieve, dat is een busse film. Schoen langs het harde geet je hoor slim. De blanke keer wat aan het lichte bracht. Is over in de blote koel, iedereen lacht. Vrouw Venus, met veel boel, bundel, hond met schoen op de mond. Vrouw Venus,

Ik weet als de dag van gisteren dat ik Noordzee moest doen moest. Mijn mangels waren niet zo best en effecteert nog de rest. Mijn dokter zei het valt best mee, ik kom er wel doorheen. Je hebt maar lent een zere strotten, niet weten, alles wendt. Ja, da, da, da, di, di, da, da, da, da, da, di, da, dom. Ja, la, la, la, da, ja, ja, da, da, da, di, da, da, da, dom. Die morgen werd ik onderzocht, van binnen en van buiten. Mijn borst beklopt, mijn blote prikt, zie knepen, zelfs in mijn kun. Het zal een kleine ingreep ween, die niet erg lang zal duren. Onder narcose en ging pien, er kon mij niks gebeuren. Ja, la, la, la, di, di, da, da, da, do, do, di, da, dom. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, di, da, da, da, da, dom. Een screen te bekeken in het test, ging ik zoals dat heet. De volgende morgen onder het mes, het is gebeurd voordat hij het weet. En na een uur of twee kwam ik weer bij met een hele dreuge bek. Ik voelde helemaal geen pine, maar ik had wel dust en trek. Ja,

reuze mit, het ging er zo naar onder. Maar toen ik eindelijk pissen moest, begon ook het gedonder. Dokke bruin van kleuren, zakkie blauw, een boek als een dragonder.

Ik reup de arts, hij bekeek mijn strot en sprak toen heel verbaasd. De chirurg die uw hulp me zat er een meter naast. Dankzij Marianne's smartengeld ben ik nou in goede doen.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Clubarm.
1: Is het nou lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het geen Clubarm.
1: Ik vind het ook niet geloof.
0: Nee. Die begint met 13 dikke Barnevelders.
1: Ja, mooie, mooie Bruno Hoender.
0: Ja.
1: 13 Bruno Barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht. Tut,

0: natte gras.
1: Jans?
0: Ja?
1: Is aan de lien hang?
0: Ja.
1: Oh, wou je niet eerst even slagen?
0: Je wil niet eerst koffie drinken?
1: Ja, nou, maar kun je weten dat je eerst even doodmaken wil?
0: Oh, als je nog te wachten dat ze hangt. Ja, nog... Ik heb ze op de kop hangen, hè, mooi in de poten.
1: Oh ja?
0: Dan zit de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
1: Kijk eens aan.
0: Dus...
1: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
0: Hij trouwt nog wat met de koffie.
1: Alle wiep.
0: Oh, weer van die dreuge rommel.
1: Oh, ho, ho, ho. Dreuge rommel, en dit is geen dreuge rommel.
0: Ach, schijf, het ging al in het gagel zitten.
1: Ik zou je daar wel even een slikking halvarine op doen.
0: Halvarine, roomwater moet je erop doen. Ja, roomwater is veel beter.
1: Jan, stikt weer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Wat?
1: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Ik heb nog geen last van haar.
1: Maar
0: dat heb ik ook niet aan mee.
1: Ik weet maar nooit.
0: Eh?
1: Heb je dat niet?
0: Dat zeg ik.
1: Heb je dat niet?
0: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
1: Dat ik weet niet.
0: Eh?
1: Dat is, die zegt dat al niet.
0: Mm.
1: Trouwens, die beide honden, daar heb je toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de sfeer, die wegloper. Maar ik zie je nog, dan moet je ze eerst de grip, maar die brengt ons niks.
0: Dat is het nog niet. Het is een wegloper.
1: Nou, wat?
0: Dus ik heb hem niet.
1: Heb je hem niet?
0: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, omdat het wegloper is, ja.
1: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan me af.
0: Dan is aan de beurt, zeg
1: maar. Werkt hem aan me af.
0: Ja, dat komt ook wel een lied aan.
1: Haie maar eens.
0: Ja, zeg dat wel.
1: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zit een Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mens we zet.

0: Dat moest nooit meer fort.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Nou, dat werkt ook wel aan.
0: Wanneer dan, Jans?
2: Maar kijk, wat mooi af is ook kring.
0: Oh, die af is wel zo schier.
2: Dat dacht ik. Oh, dat was er van opknap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
0: Dat is ook een zaakje, hè?
2: Maar zeg, hey, het was een zwikking gewoon.
0: Ja, maar wanneer dan?
2: Hé?
0: Die zie je het nu ook wat.
2: Met die hen, met die pen, heb ook.
0: Oh, dat is mooi.
2: Kijk te pakken.
0: Mooi, dan, wat, ja. Dan slaag er maar in, maar dan doe maar in diepvries, in de kluis.
2: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
0: Oh, dat meen je niet?
2: Ja.
0: Oh, de ja. Benenpoorten eraf.
2: Ja, de benenpoorten,
0: dat
2: ja.
0: Is ja verschrikkelijk jammer.
2: Maar dan, ja.
0: Man, waarom nog net ontgeringde poort? Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
2: Ik heb hem ja niet zien, het was een grote troep.
0: Waarom heb ik niet meer hoog aan aanhouden dan
2: ik
0: de kapper?
2: Ik heb hem ja niet zien, ik heb hem ja niet zien.
0: Ik heb het nog wat jammer.
2: Ja.
0: Is er nog wat van over dan?
2: Nee, de beste is nog heel. Je zit er nog.
0: Oh, hij leeft nog?
2: Jazeker, ik denk, je moet direct eens even overleg maken met moed.
0: Ga je loopt niet meer weg.
2: Nee, dat heb ik ja. Mooi zitten daar. Ben je in de kluis of ook ben je in de soep?
0: Nee, die benen zitten al in de soep.
2: Mm.
0: Deksel wil er al zo wat niet op.
2: Oh.
0: Doe maar in de kluis.
2: Mooi.
0: Ja.
2: Nou, dan ga ik met afwerken.
0: Oh ja, hoeveel hou dan nog?
2: Wat zeg je?
0: Hoeveel hou?
2: Tien.
0: Oh.
2: Tien.
0: Oh ja.
2: Tien.
0: Redbeek
2: een hele mooie kappel.
0: Ja. Tien broende Barnevelders scharrelt wat in het rond. En gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: die zo'n orfazanten smacht. Kreeg ook in te pakken, en toen waren er nog maar 8. En ook maar even je hond hoor.
1: Stel de lopen.
0: Maar even dan.
1: De lopen, die broten.
0: Maar even door in de bek.
1: En hen. Deurloop.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot dat is.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak zeker.
1: Ja, zeker. Deurloop.
0: Als hoe ze me niet zien.
1: Nee, dat is niet meer dan koffie drinken. Dat scheelt.
0: Dan wil het jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, ik ben een koffie drinken. Jans heeft er nog wel in buik. Die heeft er van die dreugen koek bij. Ja.
0: Heb je daar wel geluk met?
1: Ja, dan hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel nog?
1: Acht. Ja.
0: Maar toen ging het hele zet ging het goed met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die 800 die hadden door een Eldorado, beste geweld. Mensen.
1: Maar fantastisch.
0: Ik moet weten, Hendrik had van Jans haar een bundel of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunt die honden zich zo geweldig in vernuven.
1: Oh.
0: Je kunt erin omkrabben, je kunt er even stoppen. Dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus het kon bijeen worden, hè?
1: Precies.
0: 8 broende barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekken...
1: Oei. Wat? Dat nog niet veranderd heb, dat is malzekken, zeg ik je.
0: Wat is malzekken?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Wat nou? Ja, Jans zelf niet.
1: Dat stiet er wel...
0: Nee, hij jacht op een kipper. Hij heeft de kipper tot de kop toe vol met gasten. En dan ging er een gat in de straat en dan roegelden er wat gasten af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlassen. Oh, en Jan zelf niet.
1: Ja, Jans, ik denk,
0: dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het kombijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Alleen op een kombijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Dan moet je knappen gillen. Dat is hard
1: verliezen. Maar hoe is dat misverstand doen? Ik moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even, ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: Och Jan, wat was dat? Je moet zien. Komt allemaal veer naar achter de kombijn.
1: Zullen we hem weten van Jans de Bak?
0: Er is niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks.
0: Haha.
1: Je hebt hier gelukkig. Het zaad is eruit.
0: Ja, zo'n zaad eruit weer.
1: Geen vullen van de kombijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Haha. Ja. Zonde van zijn mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er dan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen werd het herfst.
1: En in het herfst, beste mensen, dan trekt het ongedierte naar huis, hè, weer, hè?
0: Ja, als dat nat is, boeten.
1: Oh.
0: Oeh, harde gaat ze, Griet. Oeh, nu ook weer een dikke rut. Hè, wou ze maar eens kwiet. Ben je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, groep Jansie, ik heb al een idee. In mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dacht Jansie, maar die kippies bent niet gek. Die vunden nog voor de ratten, de tarwe op die plek. Vragen enthousiast, de krop lekker vol en rond. En laag een uurtje later te kreperen op de grond. Jans,
1: ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt hoe ze honder? Hoe zien ze, je rolt al van de binnen.
1: Oh ja, ah, ik heb toch alleen maar zien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt er?
1: Ah, ik heb even gekeken in zijn clopedie, maar ik denk, ze zult wel last hebben van stress.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: Dat de mensen tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
1: Wat er ook in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Maar
1: je kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doe ik mee dan. Nee. Maar waar moet worden toen honden aan zo'n stretch van mij? Nee?
1: Ja, ongedierte denk ik. Ongedierte, ja.
0: Groot, dat zit nog. Nou ja. Maar het een of de ander kippie ging uiteindelijk dood. Griet die truck met lippie, het haar is slim begroot. Het komt vast door een matter of een vast of zulks gespuis. Dat ik zo

Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer in de loop van de middag, meer bewolking.

Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

die laatste trein uit meer. Janne schuit zijn broodjes toch vast wel weer. En stijt dit wat nog haal op zijn kop. De idylle van Rutnel toch nooit op. Dans met slag in de ronde wapen, maar ook op duis. Noor de etmerozen neugelklaan. Als ik langs de olle keken reis.

van Nijlaan, van de fiets, toch een Lions deur. De Noordpool, de Tora Goliath. De boom of vakantie, juf Nijs. En er is hier al vakantie genoeg. De maakt van Oostende, de mooie olle boerderij. Ik zal die missen eens, mond. Van oudst het wen of keerst. Dien

Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal

en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen, en daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

transistor rotelde maar deur over Manuela, maar geen woord over haar. Ik was haar thuis en haar kats vergeten en hem terug te gaan, dat vond ik te ver.

0: Bastion Hill, Vanderbilt.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang.

Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten

die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

de boom. Een mooi te zien, een mooi te voelen. Maar hoe ik kom en waar ik sta.

achter diek, asfouten façaden in het slik. En ook met slikjes leen. Met een knikkerbultje vol geluk, Joen Daardijk kon je naar je stuk. Wie alles wat je deed. En met het juchteren in het stro, je kon als kind gijs weer op hoog, of een lijntje knollen eten. Dat was de rijkdom van de jeugd.

heb ik hem nou zien lopen. Giet niet onder zijn handicap gebukt. Misschien zit ik al jarenlang te kieken naar het mooiste exemplaar.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar, toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

van der Linden, Scheuten 28 voor het lust. Zuiderzee werd afgesleurd, het is het Ijsselmeer dat rest. Kijk nou uit over de polder en aan de andere kant. Wie dit prachtige landschap van het unieke weer in land. Het leem daar in Blankenham heeft iets van al te nijen. En hij er niks te zoeken hebt, wie er toch op.

wou han, is nu fort. Wie luidt niet meer in onze tijd? De tijd van verroet bent wie kwiet. Zijn lam, ach het stelt niks voor. Zo begin hij dran, zo bij de deur. Een vloog, een zucht, het is voorbij. Zas toe er wen, door voort bij mij.

blij, ook al is het tent in zicht. Toch leer je, ook al duurt een set, dan is slechts kwijtraad, meer ook met de tijd vergaat, een grote schat.

zeggen gaf. Zetten de boer zijn hoort niet of. Hij zei, is de zeggen goed, dan geert er ook wat de mien hoort. Zal recht komen, hij het goed hebt door. Hij goot met anderen een windgoor, want dat is wat de boer heeft zegt. Als iets goed is, joh, dan komt terecht.

alles wat ik weet en heb geheerd. Het is nog niet te laat.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
1: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
0: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.

de spoorweg. En het geluk is als sauwer het vermin. Op zichzelf is dat best nu verdubken.

de leur, die louter hand in hand. En niemand snapt hoe als het kan. Een sukker, denk het uit verdampen.

Aan het einde van de lange tocht stond wij als vreemdeling aan de grote poort. We hebben best wel lange zucht, maar zetten onze reis toch voort.

Al de been skeef onderuit de zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boer de boer. Al de been werd het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakasseert, ach, deer is aan mijzelf al. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieten kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

Ze kunnen nu zien kriegen en dat is toch best. Onze jongste moet eigenlijk een nijpak beert. En beert moest komen

was. En met zijn 29 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij daar, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tol de stekkie van beden dom. Al de beden skeef onderuit de zak in zijn armstoel. Al de beden is het zat en laat de boel de boel. Al de beden werd het niet meer, het overspeelt hem allemaal. Al de beden prakkeseert, ik deer eens aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit, uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbies kaasten.

maken. 12 kopjes en schutteltjes, nog één stokje in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloeren.

Loop bij droge naar de kamer. Pakt het kussentien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in. En laat de boel de boel. Al de beren scheef onderuit gezakt in zijn arms.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal-Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
1: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
0: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
2: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
0: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Die gewoon in Drents verder.
1: Ja.
0: Dus kijk naar voren door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vriespries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Dat is heel gezellig.
0: En dan kwamen we nog alles in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en
2: Geertie. Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja. Ja. Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijvigie dannigie dannigie dan.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk liedje.
2: Leuk liedje.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja. Dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken. Hè?
1: Ja. Leuk liedje.
2: Grill, wat... De grillborras, iedereen, elke nieuwe.
1: Fort van is een gewezen.
2: Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè? Oeh, mag wel met zing. Of inhaken ging. Ja, mensen.
1: Derde coupletterie.

0: Guy.
1: Ja, mensen?
2: Nee. Oh, god, god, nu leest de couplet die alweer.
1: Gezellig, hè?
0: Die vliegt.
3: Ja. Als een schop dit veen.
1: Kalmpjes aan, jongens.

nog lang geleden. Zo zei mijn best van mij als kind. Zat onze leven hier en mooi, wie zag de zuidenwind zich uitrusten op de maan. Ik keek zo ouwen rand en zag door onder zich diep voort een grote pleeroeland. Hij spalm wat met de vinger duur de krulkes van zijn boord en dacht, daar maak ik twente van.

Even ziek in één nacht. Het speelt de rechte maat. Met gras en bloem en beesterbeet.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Axel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
1: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
0: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
2: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
0: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hey, geht! Defend your back!

Als mijn tijd straks voorbij is en het nooit verder gaat, dan kan ik zijn waar ik heel zeker word. Mijn geest vervlocht.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
1: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
0: Zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
1: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
0: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers

Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

De beul was doen, twee lijn, twee breid. En okken, ook haar het hem vol zwijt. Was God en dreeuw was.

0: Dit waren nog lui die wel nog een echte ouderwetse broerlacht organiseerden, zoals vroeger ook. En we lezen, ik zal de koord even voorlezen. De koord die hadden ze in de krant en ze die afdrukt. Zodat elk die op hun mening kende, kunnen nog allemaal hebben. Heden geven wij u kennis van het heugelijke feit. Onze pap en mam zijn 60 jaar getrouwd. Nou, en dat is nog op zijn zachts gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van een envelop met inhoud hebben zij het meest plezier. En uw allerkomst wordt zeer op prijs gesteld. Nou, dat is ja geweldig. Nou, Albert en Stina. Albert en Stina waren 60 jaar trouwen. Dat is wel heel bijzonder. Tegen de koffie kwam de buurvrouw met de kraan onder de arm. Eén bij Albert en bij Stina achter hem. De kachel stond op 26, want oom Albert huil van warm. En de wasvolk stond de Stina goed voor hem. Nou, wat lees ik, zei de buurvrouw. Hey, gauw feest hier met elkaar. Ja, zei tante, inderdaad, zo is het maar net. Maar ja, de kinder regelt alles, ik word er weinig van gewaar. En Albert kreeg er sowieso niet veel van met.
1: Hé? Wat heb je het over?
0: Dat we gewoon feest hebben.
1: Hé?
0: Dat we gewoon feest hebben.
1: Oh, dat weet ik niks van.
0: Ja, zeker.
1: Oh.
0: Nee, maar die jonge kinderen hadden allemaal geweldige mooi van elkaar. Die hadden een mooie, snelle, blitse auto. Hadden ze inhuurd en zo, met mooi bloemstuk erop. Want ja, pas dan niet iemand binnen lastig om ze erin te krijgen. Maar toen maar, in overval ook wat. Soms weer met veel geheister om me al.

0: En de ooms en tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneel is te vol geluidsapparatuur. Als je waren er vulste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een bruloft ging en begon om 8 uur. Oh, dan moet je er maar vaak van alweer.
1: Zeker, Adam, zeker.
0: Nou, als je stond naar goede wallen en dood.

0: Ach, heb niks zit aan de smok, maar wat deur. Uw zus maakt wel foto's, dat ik u later wel zien wil het allemaal maken.
1: Nou ja, toch maar.
0: Nou ja. En Jantje, was Jantje niet de oudste?
1: Jantje dit lus, hè?
0: Jantje dit lus, ja. Na de toespraak van ons Jantje, zo gevoelig en zo lief, druk de band op het toneel op slag van leer.

0: kwam de Nomarische lied die dat ik ken. Oh, ik ken er niks van, hè? Twee reebruine ogen of zo. Maar Albert, Albert dacht, jongen, ik kom helemaal de pardon, maar wel zijn feest is het eigenlijk.
1: Toen kwam Albert in de bin en die liep en stopcontact. Die trok een stekker op de muur en toen werd stil. Zo zei Albert, ik heb geen nieuwe borrel in hem pakt en ik hoop dat je nog in lusten naar mij wilt. Want ik wil hier op ons feest in, ja, het is misschien wel wat raar, ook een muzikale duit en zak in doen. En dat doe ik voor mijn dino, want we houden zo van elkaar. Ik wil nog eenmaal voor de zing, net als toen.

0: gewoon met elkaar allemaal in zin met gezang. Dat lijkt me wel mooi. En ook op de baan komt Jan. Je hebt lengte zat, Jan. Dus, ja. We gaan het refrein in repeteren.
1: Ja.
0: Ja, goed, Martin. Ja, prima. In de lochten.

0: ik word er kal van haar. Het is 40 graden hier. Zo mooi.
1: Wat ontroerend, Rolf.
0: Oh.
1: Stel de zaal niet zo mooi met ze.
0: Zo enthousiast ook direct, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De tekst is niet zo heel moeilijk. Jij bent milist al hier.
0: Ja. We gaan nog één keer doen.
1: Maar ook helpt, Rolf, is dat je elkaar in aankiet.
0: Ja. Oh ja.
1: Dat je mijn aankiet.
0: Heel romantisch was dat dan, hè?
1: Maar wel een goede aankiet.
0: Ja.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Al ziet de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gulden oelijn zo niet? Dan koopt de moor op allemaal op, drukt klein tegen zich op. En zegt met Merli, och, och, och, wat heeft mi kleine dan? Ze neemt het heupke op de arm.

kleine meiks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat, ne jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam, men lummel net haar kop. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkrop.

Het luin is aan het gekeurgelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wordt hij allemaal, uw aandeel wallen kring. Is nodigheid of armoed troef, hol toch de kop.

0: een beetje keel, dat is je lim. Dingen. En bij die dingen, hij aait dingen zitten, waar als beetje keel achteraf van zich, dat had ik leuk aans moeten doen. Maar ja, dan praat hij wat achteraf, hè. En werd anders maar eens achteraf. Kijk, hij anders achteraf weet. Oh, kunst. Hij anders achteraf weet. Wat ik zal toe vertellen. Ik zat mal op de waterfiets. Met opgeven. En ik zag dat mijn vrouw op de kanten liep. Dus ik roep. Pop, spring maar achterop. Rop ze mijn kast verzoek. En doe ik achteraf. Bij eer aan grafsteun, hek zeg, voor mij ben pas echt uit de tijd kom, ik hoef vergeten ben. Rustig leven. Rustig leven. Oh, dat is wel heel slim, hè. Rustig en doorheen gaan leven. Oh, het spiekt me echt donders. Maar weet je wat het is? Ik ben niet zo vast in de kop. Echt hoor, ik heb mijn geheugen als een... Ik heb me gehung als een, zo'n ding met Gertjes erin. Ja, dat kun. Ik sta zelf nooit in de keuken. Kokken, dat doet mevrouw altijd. Oh, rustig leven altijd. In één keer. Nee, ik ben niet zo vast in de kop. Elk woord, ik heb me gehung van 12 uur tot de middag. En zo'n slim geheugen, hekka, zolang het me heugt. Ik heb wat geprobeerd, met, zoals ze dat noemt, geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes. Mijn geheugen wat te betten, maar dat valt nog niks met. Mijn voorletters om me wat te noemen, sind EB. Nou, probeer door maar eens een ezelsbruggetje weer te vinden. EB. Of kortens nog. Ik steun kortens in de keuken, een fles voezel in de haan. Ik deurde mij één in, wat hoor ik? Telefoon. Ik de kamer in, ik kuien wat over den draad. Wie het trouw op de keuken op aan. En hoe wist ik toch vast, hè, dat wie den kloren op het arrecht haar zat. Maar waar of ik ook keek, geen arrecht. Dus ik pak den kloren van de grond en dacht bij mezelf. Wat heb ik toch een bultiet verknoord in mijn leem? Ik nog. Had ik al die uren die ik in mijn leem heb verknoord, is bij mekaar optel en ik trek ze dan weer van mekaar af, dan heb ik weer een uur verknoord. Ik luister naar een verhaal van. Van een keel met geen laag verstand. Nee, ik ben niet vast in de kop. En om dat van mij af te kunnen zetten, mag ik in een vrije tiet gaan. Delta vliegen. Ja, Delta vliegen. Dan zweef je met zo'n geval van Barghoff. Zo'n geval waar aanhangt. Een aanhanger. In eenmaal. En ik weet niet of er zo'n mol met een aanhanger van een barg bent sprung. Met het overleef je niet. Door kooit was met doen. En ook bij mij aan de koel zal er dan in staan en zingen zal. Hier rust, den en den, hier is ons moe net ons kunnen. Deze geschichte van den keel die niet zo vast is in kop, is elk woord en gelegen niet echt gebeurd. Ik weet niet vast, want den keel die niet zo vast is in kop, dat ben ik. Nee, dat was ik toch? Wel, waar staan?
1: Ik hoor zo vaak, zeg.
0: Ben ik dat weer vergeten, dan?
1: Het ligt er wel op.
0: Ik ben de laatste tijd luk vergetachtig. Dacht ik.

Ja, die mussen, die mezen, die doeven, die dokers denken bij zichzelf. Ik ben bang dat zelfs als ik al dit drang had, nou, dan was ik het nu ook al lang zat. Kijk, de hele één wang plat. De honger.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 6. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

brengde zomer en winter en die zwoeg door het hele jaar. Maar de bankschuld, die werkt het hardste en drukt op alles voor. Die werkt ook op zondag en die werkt eigenlijk altijd deur. En die dicht vaak bij zichzelf. Verdomme, waar doe ik het voor? Meestal dinsdagsmergens, dan gaat het naar de markt. Want een boer, dan moet bij alles wat hij doet, ook handelen bij zijn werk. Wie kunt dat niet bekijken, maar het is toch heerlijk boer. Het boerenwerk, dat is onmundig zwaar.

Gijs alles op. En de handel die leed strop. Je kreeg alles op krediet. Wat geld dan over niet. Met die hoge rentestand.

Met de bouwmarkt en 11.000 is hij op het dier. Op de karemis regelt het verkeer en controleert elk onguurtje.

Hij bezingt uit volle borst de toren van zijn stad. Herkenningsmelodie, Evox was dat eten geheime zenderad.

maar ik moet wel kiezen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij. Maar is nog nooit antwoord, waarom dat ik die zo mist heb. Gas me alleen maar fase hoog, nog soms wat spiet. En ik schoon me lief zuid door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen de vuur mij was die vertraden en mij leidde.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloop-evenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic komen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvee.

zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. En het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wan is die oranje, boom het van de dorp. Een vliegtuig knippert door de nacht. De wereld gonst wel deur, al dichterbij. Daarom hek mij deze uitvlug bedacht. Waar is iedereen blieben, waar is iedereen heen? Het is net als ik als eneste.

grimt. Der er ikke sne. En der er ikke drømte van een bos, hvor jeg naast me liep. Je keek me aan en viet me vast. En het duister wat ik voelde waar een steek dwars door mijn hart.

uit al dat gedroom. Alles was zoals het was, alles was weer gewoon. Ik keek naast me, jouw plek was leeg. Waarde jij al weg of ben jij?

Ai, wat niet kunt, toch spel me verdaan. Zo op de vroeg, hoor, ja? Zo op de vroeg. Oh, de bing te laat, jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vond hem geen talent.

sagt, så hebt ført last van hem wat vernom in een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom, te voorkom dat ze hem pakt, heeft een ezel zich de ogen afplakt.

Ja, 7 kleuren stront is wat ik skiet. Witte wieven kruipen nu de sloot. Ze kruipen en ze sluipen en ik ben als de dood. Maar ik moet er toch doorheen. Maar ze kruipen en ze sluipen en ik ben als de dood. Ze kruipen en ze sluipen en ze kruipen en ze sluipen en ze kruipen en ze sluipen en ik ben als de dood.

herinner mich, is er dag van gister. De danslessen van onze school. Bernardines,

de volgende dansmoos met een aanger. Toen zocht ik weer het zoend. Een meidje dat bier wil, die dansen alleen. Alleen dat diek meidje bleef op de stoel. Dat diek meidje bleef op de stoel.

En mijn voetenwerk liep echt nergens op. Denk aan die vrouw die ik nooit kriegen zou.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.